0: Dit is DNO.
1: Wie de kassen op het terrein van De Proef in Frederiksoord binnenstapt, wordt stil. In de ruimte hangen tientallen kleurrijke quiltpanelen. Van dichtbij wordt duidelijk wat ze zo indrukwekkend maakt. Achter ieder handgemaakt blok zit een naam, een leeftijd en het verhaal van een kind dat in Gaza is omgekomen. De tentoonstelling Each Child a Light is tot en met 25 oktober te zien bij De Proef aan de Majoor van Swietelaan 15 in Vrijdag. Is op vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11 tot 5. De toegang is gratis. Geen stress in de keuken, geen uren boven de pannen, want de kerstdrive-in bij paviljoen Nijstad komt na 4 jaar weer terug. Kant-en-klare 4-gangen diners kunnen besteld worden en op 25, 26 en 27 december bij het paviljoen worden opgehaald. Voor bijna 4 tientjes kan de bestelling worden geplaatst. Het 4-gangen diner wordt gekoeld meegegeven en kan thuis worden opgewarmd. Het diner bestaat uit een soep naar keuze, 3 vaste voorgerechten en 4 vaste hoofd- en nagerechten.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. De vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. En tot zover het nieuws. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden.
7: Van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar gebeurde een ongeluk tussen Deventer-Oost en afrit Lochem. Bergen is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht omdat het wegdek gereinigd moet worden. Nou, dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag en je loopt nu 15 minuten vertraging op. Verderop op de A1 richting Amsterdam is het ook raak tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer aan langzaam rijdt het verkeer daar met een kwartier op onthoud. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Scherp zien zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
5: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: De inwoners van de gemeente De Wolden krijgen volgend jaar geen extra verhogingen van de belasting. De onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan met 3,3% omhoog. Voor komend jaar wordt een bedrag van ruim 1 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald. De regeling van het fonds Initiatiefrijk De Wolden wordt vernieuwd, zodat die meer aansluit bij de ambitie in eigen wijs. Voor volgend jaar is 200.000 euro beschikbaar. Herman van der Knaap houdt op 21 oktober om 19:30 een lezing over de mondharmonica in de Leijten. Die is gekoppeld aan de Mariakerk in Ruinen. Deze interessante lezing wordt georganiseerd door Kaleidoscoop en is voor iedereen bij te wonen. Daarna gaat Herman van der Knaap workshops geven over de mondharmonica op de dinsdagen 10, 17 en 24 november en 1 december. Tijdens de lezing ontvangt u meer informatie over de aanmeldprocedure, want er is beperkt plek.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar, maar dat wordt zienderogen beter. Premier Rob Jette riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringsleiders op meer financiële militaire steun aan Oekraïne te geven. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: De inwoners van de gemeente De Wolden krijgen volgend jaar geen extra verhogingen van de belasting. De onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing gaan met 3,3% omhoog. Voor komend jaar wordt een bedrag van ruim 1 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald. De regeling van het fonds Initiatiefrijk De Wolden wordt vernieuwd, zodat die meer aansluit bij de ambitie in eigen wijs. Voor volgend jaar is 200.000 euro beschikbaar. Wie de kassen op het terrein van De Proef in Frederiksoord binnenstapt, wordt stil. In de ruimte hangen tientallen kleurrijke quiltpanelen. Van dichtbij wordt duidelijk wat ze zo indrukwekkend maakt. Achter ieder handgemaakt blok zit een naam, een leeftijd en het verhaal van een kind dat in Gaza is omgekomen. De tentoonstelling Each Child a Light is tot en met 25 oktober te zien bij De Proef aan de Majoor van Swietelaan 15 in Vries. Op vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11 tot 5. De toegang is gratis.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden.
7: Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het helemaal vast tussen Waardenburg en knooppunt Empel door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor de afrit Kerkdriel 10 minuten in de file. En op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein kost het je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister.
12: Bestel nu op andymeister.com.
13: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Binnenkort klinkt er andere muziek dan van het kerkorgel in de middeleeuwse Antoniuskerk in Kolderveen. Bort Hartog en Janneke Molenhuis van de Vega-fabriek zijn voornemens er vanaf november intieme akoestische concerten te gaan organiseren. Het allereerste concert is op vrijdagavond 27 november. In aanloop naar kerst komen de zussen Loes en René Wijnhoven, ofwel Clean Pete, naar Kolderveen om hun diepe liefde voor kerst en kerstmuziek te vieren. Hun optreden verweeft het heilige met het chaotische, waarbij filosofische overdenkingen en klassieke muziek naadloos afgewisseld worden met muzikale uitspattingen. Geen stress in de keuken, geen uren boven de pannen, want de kerstdrive-in bij Paviljoen Nijstad komt na 4 jaar weer terug. Kant-en-klare 4-gangen-diners kunnen besteld worden en op 25, 26 en 27 december bij het paviljoen worden opgehaald. Voor bijna 4 tientjes kan de bestelling worden geplaatst. Het 4-gangen-diner wordt gekoeld meegegeven en kan thuis worden opgewarmd. Het diner bestaat uit een soep naar keuze, 3 vaste voorgerechten en 4 vaste hoofd- en nagerechten.

take this anymore.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Vlakbij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.